0: Lyon aan de
1: telefoon. Oh, Lyon. Zo, wat. Gandeng.
0: Halion. Je kunt Halion.
1: Gandeng.